0: wat ons innocent is.
1: Nou, ik moet toch weer zeggen. Goed, van Shakespeare.
2: Jimmy!
3: Yeah!
2: Al!
3: Yeah!
2: For God's sake, burn it down.